0: te bezig ben. Dat is een mooie nota, een mooie nota. Ik met tot aan die. Chabeu, ik. Aline, kwam je Chabeu?
1: Ah, Muriel!

0: Quando nos começar a ganhar muito chave,
1: nos comodem, que tudo que vem no outro seu nota é do inmago. Este minha nota de mamu é em dor na nota, mamu de rude de esquando, de miga na mota, que tu ainda nos comota ali.
0: Nos começar a ganhar Miriam Matene, mas que eu estou de na onça.
1: Ik neem hier mijn Rojantis in Monta en ik heb de benauwd. Oh, man, die pedagoog, ik is pas nieuw uit Nagan, ik pedagoog aan de andere toe in Jinjin. Maar stem in de band, ik want je doet met neer te vallen. En het is een mon Bernard Hervieux. Bernard. Je paye toi quand Macuano te voit et Mona a des une magouille ou des nazis et développement durable et ouida Macanoa Maro des nazis de haute pessamita.
2: Hervieux, qui m'aime l'autre, ah oui. L'autre, le conseil des Inuits de Pessamit, le conseil de bande des Sibit, Master Yats, pour ta boîte, tu te dis, mais tu m'as habité le net. Tu m'as un ton, tu t'as un mot, tu m'as un mot, tu m'as un mot, tu Mandig Agat Muriel Mandem Jetat.
1: Ik ben niet zo big stit big en niet nog op de dat ik stit de one heb de tega. Nee, die heb de benad Bernard, ik ben een minor in. Ik heb me dat zijn goal wit.
2: Heel jet de paard moest dat worden, je taas hem nog gaga. Il lo do i lagno de sibit più uomo mi ma ma ni uno da qui del dragone o i de chi no aschi e voluna lo atta come questa del ca.